de mijn eien, zal jij nu vast verstaan. Zo kwam den dagen, die echte bedragen, bocht die vrouwens tommelala. Jij vond die schatten, werden ei vatten, da jij vond haar, die frelseren zal. Is nog jij höre stormen es brak, men door trygg voor bølgen es lag. Sali jij venter, til han mij